0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano. Liano Lou. I come from the mountain.
2: Waar is die mond?
1: Ek kom.
2: Is dit baie ver vanaf?
1: Ja.
2: En hoeveel keer gaan jy huis toe na die mond toe wanneer die daar is?
1: Tweede week.
2: Elke tweede week. Oh, okay. En dan is dit net jy wat hier is van die mond, is daar andere? En wie van ander? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaak het daar so in Skra? Okay, vertel ons een beetje van die mensen wat daar was, wat is jouw rol wat je gespeeld daar zo en wat is die andere mensen, van die groot mensen en hoeveel mensen was die hier?
1: Ik heb plak.
2: Ja.
1: En ik heb die hoge gaan vastmaken.
2: Ja. Okay. En was je bij die optocht geweest van die Afrika bij?
1: Ja.
2: Zo wat jij mee van Afrika bij een optocht?
1: Ik zit gewoon op zo'n die hoge.
2: Ja, oké. Okay. Dat is baie mense wat daar weer geweest is. Hoeveel mense ben je daar van? Baie mense. Was hulle net van hier of was hulle van oorhaal?
1: Oorhaal.
2: Van die lande en stede, verschillende stede.
1: In die kaap.
2: Ja, oké. Okay. So wat is jou belangstelling aan die lande die mag lopen? Een
1: lorry driver.
2: Sien? Een lorry driver. Oké, okay, prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

0: Air Max, fuck jou, ik denk jij zijn boos. Wat je voor de boos, want je klinkt zoals een boos. Je rapt zoals een boos en je zingt zoals een boos. Hou me niet eens vast, want je stinkt zoals een boos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill, geen fucking clue, nie. Like, my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny, ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
2: If it doesn't fit fools, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sub with you, brother. I fit right in, I'm a cock.